de shiptala diluk de lak ook chiptala age billig bage bosch jaded bachusala bachusala age billig bage ook chiptala diluk de lak koisala bile